Luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht daarover hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Yum.
1: Hey, hey.

0: hebben, ga ik inbreken dag en nacht weer. Dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Okay. Niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
1: Een normaal leven, normaal leven.
0: Moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mijn.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, ik weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band ook en geen stop broeder. Hoe ik dit niet spit heb ik een paar gemiste oproepen. Noem een rolie, ik voel me Quasimodo met die klok broeder. Eindstand wil ik Kaki en Bugatti net als Tom Cruise. Ford Focus en een Prius, maar ik zie smurfen. Juni, hij werd rijk door die

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen.

Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

Yeah. Te veel keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut is. Zo ze belt.

0: bitter geen pistache. Ik heb nooit gewacht op je kooseintje.
1: Yeah, yeah.

zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Lolla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik kom wel goed, ik heb je nummer.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er

veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: Wil je miljoenen per dag hebben? Ga ik inbreken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
1: Een normaal leven,
0: normaal leven. Moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mijn.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, ik weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de bende, ken geen stop broeder. Hoe ik dit

Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat de Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
1: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat het toch gaan handhaven.
0: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
2: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
0: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
1: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
0: De meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
2: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder, want het is echt nodig.
0: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

Zoveel keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut is.

dacht je was zeldzaam? Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik kom wel goed, ik heb je nummer.

0: Wil je miljoenen per dag hebben? Ga ik inbreken dag en nacht weer. Dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dan?
1: Een normaal leven,
0: normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. De rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band, ook kent geen stop bro.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. En daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
1: We hebben nu twee keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
0: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
2: I am very clear, and I will say this bluntly: Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
0: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, maar er werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.

Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Bergeva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Bergeva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werden daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

Hip-hop.

keuze maakt die jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut is, zo ze belt.

Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot had het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Op een vlucht van Dubai naar Tel Aviv heeft een piloot vanochtend geprobeerd zijn collega neer te steken. De man wilde het vliegtuig laten neerstorten, vertelt correspondent David Poort.
1: Toen is er een worsteling geweest en heeft de andere piloot samen met passagiers uiteindelijk toch weer de controle over die cockpit gekregen. En je ziet op sociale media nu twee foto's rondgaan van een Israëlische passagier met een bebloed shirt. Dus dat was echt even heel erg spannend. Maar dat toestel dat is uiteindelijk wel geland in Saoedi-Arabië. Heeft een noodlanding gemaakt daar onder luid applaus van de passagiers.
0: Vanuit het vliegtuig werden meerdere malen meerdere noodsignalen verstuurd, waaronder een melding dat het vliegtuig werd gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Het gaat om jongeren tussen de 17 en 20. Het begon allemaal met een vechtpartij op Arnhem Centraal. En toen de politie daar aankwam, rende de verdachte weg en werd er vervolgens op meerdere plekken in het centrum van Arnhem opnieuw gevochten. Burgemeester Marcouch zegt tegen de Gelderlander de Krant dat het om uitgeprocedeerde asielzoekers gaat die eigenlijk het land uit moeten. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn weer verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Ja, die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. En waarom is niet helemaal duidelijk, zegt deze wethouder van Amsterdam.
2: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder, want het is echt nodig.
0: Het Amsterdamse college vraagt nu in een brandbrief aan zorgminister Hermans om opheldering. En als je vandaag jarig bent, gefeliciteerd! Je bent alleen bepaald niet de enige. Het is namelijk de dag met de meeste verjaardagen. Ja, 30 september dus, 2026. 44.000 mensen mogen vandaag kaarsjes gaan uitblazen. Ja, september is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Veel mensen zijn dus zo'n 9 maanden geleden verwekt, rond de feestdagen. Gaan we naar het weer toe. Nu nog zonnig, maar vanuit het westen is bewolking onderweg. Bij 23 tot 28 graden is het weer warm voor de tijd van het jaar. Vanavond gaat het alleen omslaan met buien en onweer.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Na de steekpartij gisteravond in Arnhem heeft de politie in totaal 8 mensen opgepakt. Het gaat om jongeren tussen de 17 en 20 jaar oud. Eerst was er een steekpartij bij Arnhem Centraal en daarna liep het in de stad van Arnhem nog verder uit de hand. Volgens de burgemeester van Arnhem, Marcouch, zijn de verdachten uitgeprocedeerde asielzoekers en die zorgen al langer voor overlast, zegt verslaggever Jozefien Tree.
1: De burgemeester heeft al eerder hierover aan de bel getrokken, omdat het heel lastig is voor hem als burgemeester om deze groep aan te pakken. Ze wonen hier niet, ze hebben geen vaste verblijfplaats, ze reizen door het land. Ze komen dan hier omdat het goed bereikbaar is. Criminele activiteiten, vechtpartijen, dat levert natuurlijk heel veel overlast op.
0: Bij de steekpartij in Arnhem werd een minderjarige neergestoken en die ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De oud-burgemeester van Groningen probeert op dit moment de rechter ervan te overtuigen dat hij niet gemasturbeerd heeft op de snelweg. Koen Schuiling werd daarvoor eerder veroordeeld, maar ging in hoog beroep. De oud-burgemeester werd op de snelweg van Groningen gespot door een vrachtwagenchauffeur die tegen de politie zei dat Schuiling zijn penis in zijn hand had. Maar volgens Schuiling zelf had hij buikpijn. Na een eerdere operatie wreef hij over zijn buik om de pijn te verlichten en was zijn riem daarom los. TikTok-rijen hebben een effect op de huizenprijzen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die patatzaak ligt gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. En koningin Maxima gaat vanmiddag langs in Urk. Ze gaat in totaal langs op 4 plekken daar, waaronder een woonzorglocatie en ook een jongerencafé. Ja, de spanning was daar gisteren al goed voelbaar.
2: Hartstikke spannend natuurlijk, maar van mij zijn we met z'n allen goed voorbereid en hebben er ook heel veel zin in.
3: Het is toch een hele eer dat we de koningin mogen ontvangen. Dus ja, we doen ons best om hier alles nog even een beetje netjes te maken.
4: De voorbereidingen zijn in volle gang. Ze zijn van alles aan het versieren, mensen zijn aan het pakken. Dus ja, de spanning begint wel te komen.
0: Ja, het bezoek van Maxima begint over een half uurtje om 2:30. Het weer steeds meer wolken en vanuit het westen regen. Vanavond en vannacht veel buien. Morgen vooral in het oosten regen en ongeveer 20 graden.

0: in bereiken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in mijn kamer. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
1: Een normaal leven, normaal leven,
0: normaal. Normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band, ook ken geen stop broeder. Hoe ik dit niet spit heb ik een paar gemiste

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De man die vorige week op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam werd doodgeschoten, was geen willekeurig slachtoffer, dat zegt het Openbaar Ministerie nu. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar namelijk uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte daar en de verdachte had daar vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op het terras, op iets wat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep eerst weg van het terras in Amsterdam, maar kwam later weer terug om de oud-gevangenisbewaarder dood te schieten. In Arnhem zijn 8 mensen opgepakt na een steekpartij in het centrum. Zeker 1 van hen wordt verdacht van poging tot doodslag. Na het incident bij het Centraal Station in Arnhem zorgde die groep later ook in het centrum voor overlast. En de jongeren zijn eigenlijk al langer een probleem in Arnhem, zegt burgemeester Marcouch.
1: Dit zijn jongens die niet uit Arnhem komen, dus we kennen ze niet. Die komen eigenlijk uit alle windstreken van Nederland. Maar ja, Arnhem is met de trein en via het spoor met een centraal station goed te bereiken. Dus we zien wel vaker dat deze jongeren eigenlijk door het hele land trekken, overlast veroorzaken en ook gewelddadigheden plegen.
0: Ja, de politie heeft het over een groep van zo'n 15 jongeren. En angstige momenten vanochtend voor passagiers van een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. In een cockpit viel een van de piloten de andere piloot aan met een mes. Uit verklaringen van passagiers blijkt nu dat het zijn bedoeling was om een aanslag te plegen. En het vliegtuig waarschijnlijk wilde laten neerstorten. De dochter van deze vrouw zat ook aan boord en vertelt wat er gebeurde.
2: He's screaming, help, help, help. Few Israelis, they run away to the guy. He took a knife and tried to kill the pilot. She said it's crazy, crazy time.
0: Ja, het vliegtuig maakte uiteindelijk een noodlanding in Saoedi-Arabië en iedereen kon veilig van boord worden gehaald. Israëlische veiligheidsdiensten denken ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. Het weer, steeds meer wolken en vanuit het westen regen. Vanavond en vannacht nog steeds veel buien. Morgen vooral in het oosten regen en ongeveer 20 graden.

Te veel keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De dader van de schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam vorige week kende het slachtoffer. Het tweetal heeft een verleden in de gevangenis in Zaanstad, zegt het Openbaar Ministerie.
1: Ja, door het onderzoek is duidelijk geworden dat zij elkaar inderdaad uit de gevangenis kenden. Het slachtoffer werkte daar en de verdachte die heeft daar enige tijd vastgezeten. Wat we weten uit het onderzoek is dat de verdachte de man, het slachtoffer dus, heeft aangesproken op een agressieve wijze. Daarna is weggegaan en teruggekomen is met een vuurwapen en toen meerdere schoten heeft afgevuurd op het slachtoffer.
0: Ja, het slachtoffer overleefde die schietpartij niet. Waarover de ruzie ging, kan het Openbaar Ministerie nog niet zeggen. Er is nog steeds veel onduidelijk over het motief van een co-piloot die tijdens een vlucht naar Tel Aviv probeerde zijn collega neer te steken. Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden dat het om terrorisme gaat. En veel medepassagiers denken dat ook. Mogelijk wilde de man het vliegtuig laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten gaan de psychische toestand van de co-piloot ook nog onderzoeken. Het Openbaar Ministerie moet zwaardere straffen eisen bij geweld tegen bijvoorbeeld hulpverleners en leraren. Dat staat allemaal in een nieuwe richtlijn die morgen ingaat. Een zaak moet voortaan ook altijd voor de rechter komen. Die strafeisen worden zwaarder omdat de politiek daarom heeft gevraagd. En stoelen die 360 graden kunnen draaien en ook een snelheid van 122 km per uur en ook een hoop speciale effecten, zoals vlammenwerpers. Ja, je kon het allemaal meemaken in de achtbaan X2 in het Amerikaanse pretpark Six Flags Mountain. Maar die attractie gaat nu permanent dicht. De reden, meer dan 100 bezoekers zeggen dat ze tijdens het ritje van ruim 2 minuten hersenletsel hebben opgelopen.
2: You go in as yourself and then when you come back, you're a medical emergency.
3: This was from a roller coaster.
2: Exactly.
0: Ja, 2 mensen zouden ook zijn geopereerd na een hersenbloeding. De directie van het Amerikaanse pretpark zegt dat die achtbaan wel alle veiligheidstests heeft doorstaan. Maar sluiting is volgens Six Flags zelf de juiste keuze. Het weer steeds meer wolken en vanuit het westen vanavond ook nog regen. Vannacht valt er ook nog steeds veel regen. Morgen vooral in het oosten buitjes en ongeveer 20 graden.

Hip hop. Hey. Ik denk je moet die mic een beetje harder zetten.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man opgepakt na een bommelding. De man zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had. Eerder vandaag werd bij de hoofdpoort van die luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie is bezig met het pakketje te onderzoeken. En ook in Bunnik werd eerder vandaag een verdacht pakketje gevonden. Dat gebeurde bij een locatie waar post naar militairen wordt gestuurd die op missie zijn. En na onderzoek bleek dat er daar geen explosief in zat. En mensen die geweld plegen tegen hulpverleners kunnen vanaf morgen zwaarder gestraft worden. Dat staat allemaal in een nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie. Zwaarder straffen kon al, maar daar komt deze richtlijn dus nog bij, vertelt politiek collega Ewout Kiewiets.
1: Sinds 2006 kunnen mensen die agressief en gewelddadig zijn tegen dit soort mensen met publieke taak al 200% zwaarder gestraft worden. Dus krijgen een hogere straf dan voor hetzelfde vergrijp tegen iemand anders. Maar nu komt dus een nieuwe richtlijn nog bij, waarin staat een celstraf moet de norm zijn voor dit soort geweld. Moet je dus niet kunnen wegkomen met een taakstraf of boete, vindt het kabinet. En het moet dus altijd voor de rechter komen.
0: In Politiek Den Haag was al langer de wens om geweld tegen hulpverleners zwaarder te straffen. In een parkje in Schiedam, waar onlangs 5 honden zijn overleden na het uitlaten, zijn paddenstoelen gevonden die mogelijk giftig zijn. We weten nog niet zeker of die honden zijn overleden na het eten van die paddenstoelen, maar uit voorzorg gaat de gemeente daar de plekken waar die paddenstoelen zijn gevonden wel afzetten met hekken. En vanochtend kon je in Rotterdam zowaar de burgemeester tegenkomen met een afvalprikker in de weer. Ja, het was een actie samen met scholieren om iets te doen tegen al het zwerfafval in Rotterdam. En dus pakte burgemeester Schouten de prikker erbij.
2: Dat is een behoorlijk groot probleem. En het is ook een van de grootste ergernissen van de inwoners van de stad. Dus daarom is het goed dat we nu ook met veel leerlingen en vrijwilligers nu hier vandaag in Krooswijk deze actie houden.
3: Ik vind het heel leuk om te doen en ook gezellig om met mijn vrienden alles schoon te maken. Ik heb al mijn tweede zak, ben ik nu mee bezig. En ik denk dat ik na een kwartiertje al een hele vuilniszak vol had. Dus dat gaat hard.
0: Heb ik nog het weer voor je vanavond en vannacht. Verspreid over het land veel regen. Morgen vooral in het oosten buitjes. Het wordt dan ongeveer 20 graden.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Ik begin met verdrietig nieuws, want schrijfster, cabaretier en jurylid van De Slimste Mensen, Paulien Cornelissen, is overleden. Paulien Cornelissen leed al 2 jaar lang aan kanker en stierf vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zich maar echt mijn ding. Vorig jaar bracht ze nog een boek met korte verhalen uit. En hier lezen ze een stukje voor in het RTL-programma Lubach.
1: Even lekker snel boodschappen doen, dan is dat maar gebeurd. Yoghurt nodig. Hup, naar het koelschap, deurtje open, yoghurt valt van de plank. Yoghurt op vloer, yoghurt op voet. Gelukkig slippers aan, dat dan weer wel. Gek gevoel, yoghurt op voet. Op zich niet onprettig, maar in andere context. Lopen onmogelijk, want anders yoghurtspoor door hele winkel. Roepen, hallo, medewerker komt, bekijkt yoghurt op voet. Tegen hem zeggen, heb je misschien een doekje of zo? Medewerker denkt diep na en gaat op zoektocht. Al die tijd met yoghurt op voet blijven staan.
0: Paulien Cornelissen overleed vandaag in het bijzijn van haar geliefde. Ze was 50 jaar. Bij de vliegbasis Leeuwarden is een man opgepakt na een bommelding. De man zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had. Eerder vanmiddag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis in Leeuwarden een verdacht pakketje gevonden, zegt de marechaussee.
2: Het was een inhoud in een tas, wat in ieder geval leek op een bom of op een explosief. Maar na onderzoek door de forensische opsporing van de marechaussee en de explosieve opruimingsdienst Defensie is gebleken dat het niet om een explosief gaat.
3: En weten jullie nu wel waar het wel om gaat, wat er in het pakketje zat?
2: Nou, dat moet allemaal nog blijken uit het onderzoek, maar daar zijn we nog mee bezig.
0: Vanaf de vliegbasis Leeuwarden oefenen F-35 gevechtstoestellen voor missies wereldwijd. En de voetballer Jan-Paul van Hekken heeft het Nederlands elftal verlaten met een voetblessure. De verdediger viel vanmorgen uit op de allerlaatste training in Zeist. Hij gaat dus niet mee naar Griekenland voor de uitwedstrijd in de Nations League morgenavond. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op voor Van Hekken, waardoor de selectie van Oranje nog uit maar 23 spelers bestaat. Gakpo en Brobbey gingen eerder ook al geblesseerd naar huis. Het weer trek je poncho maar weer uit de kast. Vanavond en vannacht verspreidt over het land veel regen. Morgen vooral in het oosten. Kans op buitjes. Het wordt dan ongeveer 20 graden.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
1: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest... die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
0: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid... in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt... voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt... omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten... maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen de man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed... is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Te veel keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Ik kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut is.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
1: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
0: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Dina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
2: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
0: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: fucking bereiken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
1: Een normaal leven, normaal leven,
0: normaal. Normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band.

Jij wil mee, maar jij hebt die Ducati niet. De kille Kong, je weet van ons toch, we praten niet. Pussy boy, Teama, brada, yuma, pima. Umik isi, teo is doina, blakabima. Hollow punch, laten je dansen als Kawina. Of

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
1: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
0: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van 250 euro. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
0: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Yum. Hey, bro, yeah.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
1: Die opluchting hier was enorm. Bij de passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
0: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van Hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
2: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
0: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Te veel keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Ik kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut is.

0: Cindy Dijkers met het NOS Journaal.
1: De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet, waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. En het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ga ik inbreken dag en nacht weer, dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dan?
1: Een normaal leven,
0: een normaal leven. Moet je een of andere baan gaan verzoeken. Maar niet mijn.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band ook en geen stop broeder. Hoe

Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter